0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Wie een rimpeltje wil wegbotoxen, is daar natuurlijk volkomen vrij in. Maar je kunt je wel eens afvragen, waarom al die moeite? Omdat je het zelf mooi vindt? Of om te voldoen aan een ideaal dat niet bestaat? Daarom de simpele vraag, voor wie doe je het eigenlijk? Ga naar voorwie.nl en denk er eens over na, met of zonder denkrimpeltjes.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: Wij zijn er altijd en overal.
4: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
5: Wij laten je lachen.
6: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
3: En draaien jouw favoriete muziek.
7: Wij zijn er als je alleen bent.
3: Of juist samen. Je ziet ons niet.
6: Maar je hoort ons wel.
3: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
8: Je hoort ons allemaal op DAB+.
9: Het nieuwe geluid van radio.
10: Een auto met nog meer mogelijkheden en nog meer pk's. Je kunt je wel eens afvragen, waarom eigenlijk? Voor jezelf of voor de buurman? Vandaar de simpele vraag, voor wie doe je het eigenlijk? Ga naar voorwie.nl en denk er eens over na. Dat levert meer op dan je denkt.